0: Dat kan ik met jou ook. Dan kan je het in.
1: Noah Lauren and Bubble on Delight Radio.